ek weet ene land, dort is dat man ek, door wie je warst en jona zine steed, ek word voorts, zeie ehrenschliche bet habe. Dort is so, als wie mensche ingestalt sind. Wann wie in trouble gerode, dan chevi zeie hostig dem Herr anrope, en ek zie dankbaar dat wie dat nu ne channe, en dat de Herr ans dan ook hiere deed, en don't wo wie sind. Nu trig no jona en zien je bed, en mij is so, dat wann he do en dem verschien boek nicht dood wie, dat he dan wird emmerhand voorken je bed ha, aber dat haft he dool geschreven als dort wat dat wichtigste wie. Trig no de vraag of jona levendig wie en vers, oder of he gestorven wie, zoals een je dat uitleier. Dat is zeer goed mogelijk dat een mens drie dag en drie nacht en een grote vers leven kan. Dat is niet bloos mogelijk, dat is eenmaal passiert. En dat is goed bestedigd worden dat zo'n passiert is. Ik wou hier even niet de tijd nemen zo'n ervaringen te geven, maar ja, dat is eenmaal passiert. Zoals ik zei, daar zijn bibelleren die onje rechten doen, dat jona werkelijk sterf en in vers 10 boek. Die zei je dan niet wanneer hij sterf, aber dat hij daar binnen sterf en dat de Heer aan dan water tom leven bracht. Wanneer dat passiert, zei ze niet. En dat wordt je ook mogelijk zijn dat God dat te eend in het tijd doen kan. Dat denken is dan dat het een ratert wonderteken wordt zijn, wanneer hij daar gestorven weer en dat de Heer aan dan terugbracht van dood. En dat wordt ook gezegd dat het beter stemt met dat beeld dat Jona is van de Heer Jezus als hij zegt, zoals Jona drie dagen, drie nacht en de vers weer, zo wordt Jezus drie dagen, drie nacht en dat hoort van de eerd zijn. En dat mag ook alles zo zijn. Andere zeiden dat Jona weer door levendig en de vers in boek, wil dat zeggen dat hij uit de vers in boek beden deed. En meer zo, wie worden maar te luren wat wie in hemel zijn, dan worden wie Amahan niet gemol brukken in Herr oder Jona vragen of hij dat dodig weer in vers oder levendig. Dus meer zo, dan wordt ons alles zeer klaar zijn.

Og jeg vil hen ved tidnema, meie fann dot hostje bedet å redde. Vi mennesker om grote ganser sind sehr interessant en je vesse veg. Ek ha mennesker je traffe de brov redde, en zede dat ze nicht leefde dat bede veel wat halp. En dag stunde ze toe dat wanneer met eenmaal zeer hostig wat passiert, woordoor je voorweer, dan hadden ze je bed ohne dat ze dat weer en je warde. Dat schint helst ik lek wat we denken van bede, want de trouble is, dan doen de meeste mensen bede. Predje McGee vertelt een geschicht van een predje die hij getroffen had, die hij had tjane geleerd die al voor meerdere jaren weer predje je was. Die had één vinger die kort weer. Die weer afgesneden zodat er bloos een kleine stubber weer. Wanneer aan vroeg wat je worden weer, dan hield hij den stubber in de hecht en wagelde den. Mensen worden hem dan vragen wat hij daarmee meent. Dan wordt hij aan deze geschicht vertellen. Als hij een jong weer was, had zijn vader een ambt gehad en een tjok en een van je list weer je komen verzamelingen te houden. Dis jong zijn vader had zijn zin mocht en de verste bank zette en aan weer zo je was dat de predje bloos te aan je predigt had, de ovent. Hij had moest de tweede ovent komen en dat weer waar de kracht zo je was en hij wist dat wanneer hij bij hem gonen blijft, dan wordt hij zich betjeren. En hij wil dat nog niet doen. Niet bloos dat, hij wist ook dat wanneer hij zich betjeert, dan wordt de Heer aan hem roepen als een predje, wils aan wie immer zo je was, dat dat weer wat de Heer wil hebben dat hij doen zal. De ovent, de tweede ovent, nadat dat de andere alle weer te badje was, had hij zich een beetje meer kleding genomen en had zich een ruitje geslikt en ran weg. Hij had arbeid gevangen en een zorgmeel. En dat weer een van de oudmoedse zorgmeelen gewaast, waar ze een grote ronde zorgenblad hadden, dat de grote beem de lengte twee zorgen deed, zodat het behaald weer. Eén dag hadden ze niet genoeg beem door je hoort, om verzorgen, maar daar weer een poortslaats gewaast, die ze aan zied gesmeten hadden te ene tijd. Nu worden ze die verzorgen. Eind van die hadden ze allemaal proefd te zorgen en door weer een lange eng waar de zorg gezorgd had, maar niet konst de lengte. Dus jonge man zien de arbeid weer de klats op de boon en op te rallen en dan met helpen dat dat klats naar de zorg leiden wordt. Als hij dat deed, weer zijn vinger door met eenmaal vast en de rats dat de zorg verhergemaakt had, en hij kon den niet uittrekken. Hij had geschreven wat meilig, maar de zorg en alles had zoveel luid gemaakt, dat geen hem geheerd had. Hij had moest de lengte met kunnen. Als de klats bij de zorg kwam, en bedoelde zijn vinger weer, ja, had de zorg den vinger afgesneden, maar hij weer dan vrije was, en had zich te zien gerald. Dat ganse had maar bij 45 seconden genomen, maar voor hem weer dat een lange tijd geweest. En hij had verteld dat hij meer en de 45 seconden gebed had als hij een ene stund voor haar gebed had. Hij had gebed zo schwind als hij weer in trouble geweest. Wanneer de trouble is en de noodval is, dan deed een voets ernstig beden. Een loert niet dat het eerst zal beter worden. Eer een bede deed. Wanneer een op een laftschap is en dat laftschap en slacht het waarde je rode deed, dan loer ik niet wat wie door deeg zijn eer ik bede doe. Oh nee. Ik weet zo schwind als ik weet dat door slacht het waarde temt. En zo is mij zo weer dat met Jona. Mij is zo dat zo schwind als hij en dat woord er weer voor hij aan te bede. En mij is ook zo dat als hij en wordt, dat een grote vers hem opgeslokt had, dat hij zeer ernstig beter deed door in dem vers zijn boek. Jo, ik leef dat Jona zeer ernstig beter deed, während die ganze tijd. Een bibelleerder zei dat hem weer zo, dat als Jona in dem vers zijn boek een aanval, nadat de vers hem opgeslokt had,
dat hij amen zet te zien je bed. Dat kun je zannen. Maar wie wordt met het door met luren, wat wie met jullie zelfs vertalen kennen, toen je niet weet hoe dat werkelijk weer. En dat is ook meelig dat hij een nadeel meer beden deed, als hij hier beschreven heeft. Maar wie willen dit je bed dat hij geschreven heeft, nu een beetje checken. En ik word dat zo uitleiden als predje McGee dat uitgelegd heeft en zijn programma. Also hebben we hier nu dem Jona en dem grote vers zijn boek. Nu Jona dat tweede kapitel, de eerste twee vers. Dan bed Jona to dem Herr God uit dem vers zijn boek. En zeed, en mijn elend schreef ik to dem Herr God, en hij deed mij antwoorden, uit dat graf zijn boek, schreef ik voor help. Du deedst mijn stem hieren. Dat woord dat ik hier graf evenzaad ha, is krijg dat woord dat hier gebruikt wordt. En woe emmer dat gebruikt wordt, meent dat emmer den graf. Op een stede woord dat evenzaad als die stede woe de dodes han gone. Een doont woe en woe dat woord gebruikt wordt, dat heeft emmer te doen met den dood. Zo is ene haft gezegd dat je het emmer no den graf haft. En dat woord kan niks zest woe han genomen worden. Jona zegt dat hij uit dat graf zijn boek bed. Leeft hij dan als hij bed? Nu, wat emmer dien uitleier is van dit, over mijn uitleier is dat dem vers zijn boek, wie Jona zijn graf, zegt McGee, en een graf is die steed voor dodes. Dat is wens predje McGee zijn uitleier. Hij zegt dat een levende man wordt niet begroofd. En dat is zo, andere zei hij dan, kon een doodje man beden? Hij deed door beden, hem graf. Wils Jona deed en in vers zijn boek beden, dat is hier klaar man. Andere zei hij dan dat Jona bed wils hij wist dat hij door en in vers zijn boek gestorven wordt, en dat kun je dan ook zeggen. Meer zo, wanneer een dit uitleier aannemt, dat Jona door en in vers zijn boek zo dacht dat hij gestorven wordt, en dat God hem hier wordt, en word hem van dood afwijken. Predje McGee vertelde een geschicht van als hij een jonge predje weer in een kleine kerk in Oosten in Amerika weer geweest. Hij had door je predigt als hij een student weer in de Bibelschool. En bleef dan voor 1 jaar door als hij dertig weer met de school. En zondag avond had hij na zijn predje een aanleiding gegeven dat mensen kunnen nog verder komen, wanneer ze zich betreden willen. Mere jonge mensen werden gekomen, maar als hij dertig weer met de interreden, weer hij nog hingen in het kerkje gaan, en daar weer een jonge man geweest, die te hem zei dat hij zich betreden wil. Predje McGee had hem gevraagd waarom hij niet nog weer naar verder gekomen. Die had gezegd dat hij een probleem had met een lei dat in de Bijbel weer. Als predje McGee hem gevraagd had wat dat weer, had hij gezegd dat hij dat niet aannemen kon, dat Jona voor 3 dagen en 3 nacht in dem vers zijn boek geleefd had. Predje McGee had hem gevraagd wie hem gezegd had dat Jona daar weer levendig was. Nou, de jonge man had gezegd dat hij dacht dat de Bijbel dat zei, en dat hij andere predjes gehoord had, die zeiden dat Jona dort die tijd weer levendig was. Maar McGee had gezegd dat de Bijbel dat niet direct zei. De jonge man weer in de school, waar door een professor weer, die dem Jona zijn geschicht spotten deed. En hij had daar ook trouble met, dat te geleven. McGee had dan zijn Bijbel genomen en had dem jonge man gewezen dat de Bijbel zei dat Jona gezegd had dat dem vers zijn boek weer zijn graf geweest. En een graf is een steed voor de dodes. Viel Jona zo dat dem vers zijn boek zijn graf weer. En moet we dan aannemen dat hij dat doorschreef, nadem dat hij uit dem vers zijn boek uitgekomen weer. McGee zegt, hij weet ook dat er zonen worden zinnen die dit uitleiden niet aannemen worden. Er zijn maar zeer weinig die dat aannemen. Eindelijk, ik weet van een andere Bijbelleraar die even ook zo leeft.
En wanneer nu zo'n maakt junchant de zuleven, dat de Heer am door en neem vers zijn boek om leven hield, dan is dat ook goed. Dat meent niet dat je aanrecht zijn. De vraag is niet over de Heer God zijn kracht en macht. Zeg maar. Hij kan am door sterven laten de benen en dan am terugbrengen van dood. Jo, dat is geen vraag of dat een mogelijkheid is. Daar is ook geen vraag over de mogelijkheid dat de Heer am haft kunt om leven houden en de vers. We zullen niet strijden door wegen, is mij zo. De Heer haft de macht en kracht dat te doen. En daar zal ook geen gestrijd zijn, even woont recht is, wils we weten dat niet je neef, of dit of de jaand. Eenem is zo dat er bewijs is dat hij starf en de Heer hem terugbracht van dood. En eenem is ook zo dat er bewijs is dat hij daar om leven bleef en in vers zijn boek, wat de arm op hem even uitspiek. Maar waarde, we zullen niet eenem met hem andere strijden en proberen te bewijzen dat we recht zijn. De waarheid is dat de Heer een wonderteken verbracht, niet zoveel en wat er passiert met Jona zijn lief en in vers zijn boek, maar zekerlijk met Jona zijn zin. Nor de ervaring wie hij reed naar Nineveh te gaan met de Heer zijn boodschap. Jo, nu mag je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vriend.

0: Ek wil al onze vriend welkom heite via dit program Vroes met Hoopning, Hargewelle. Ek sê Irma en ek sê dankbaar dat du een van die best.
1: So jy het my dat ook. So stu weits, goe wie alle der tide en ons leven wo wie schwore tide habe. Do es keiner die nicht mal trurig es am leven. Wo es dat dan? Wo wie do der beta oder beta?
0: Wie funge fei jet mal an? Door van te reden. Wie willen ware heren wat Carol eerst door van zeien wil, en dan wat Joyce voor je danken heeft.
1: Wie luiden die en door nou te harken? Wie vangen aan met Carol? Zij wil ware reden, Eva, van wie der schwore tijden gunnen.